0: op Radio Seabreeze.
1: Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn social media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dugdug, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dugdug werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man Ali Moussa Dagdouk zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
3: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
2: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
3: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
2: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.

0: nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
3: Koffie Compleet!
2: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: De 1395
3: HM is er even niet.
2: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
3: Nu
2: op 1098.
3: En via de digitale kanalen.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. Beide landen geven elk een andere uitleg. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de straat van Hormuz. De Iraanse staatstelevisie meldt dat Iran de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Israël heeft nog niet gereageerd op de gevolgen voor de oorlog in Libanon. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Zeker 10 mensen raakten gewond. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. In Argentinië is het boegbeeld van de dwaze moeders Tati Almeida overleden. Dat meldt de actiegroep die inmiddels Moeders van de Plaza de Mayo heet. Ze raakte betrokken bij het activisme na de verdwijning van haar zoon tijdens het militaire schrikbewind van 1976 tot 1983. Zijn lichaam is nooit gevonden. Nog elke donderdag vragen de moeders aandacht voor hun spoorloze kinderen. Naar schatting verdwenen 30.000 mensen in Argentinië. Almeida werd 95 jaar. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Ad adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. Het iconische Pesherske Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de Straat van Hormuz. Iran meldt op de staatstelevisie dat het de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Er is nog geen reactie van Israël over de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
15: Hier
12: volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
15: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
12: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
15: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
12: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
16: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
17: Please, please, please. Raven Shine!

0: Memories AM.
1: Andrew Gold hadden we als laatste, Lonely Boy uit 1977. En ik voelde met hem mee, want ik heb ook een jonge zusje. Dan nog een lied daarvoor, Colors uit 1965. En de eerste was van Paul McCartney en Wings, Band on the Run uit 1974. Dit is Rodney op zijn piano.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze AM.
1: Kraftwerk hadden we uit 1975, Autobahn. The Turtles, daarvoor She'd Rather Be With Me uit 1967. En de eerste was een meehijger. Baccara, Yes Sir, I Can Boogie uit 1977. Naar het land nu, van Koning Arthur.

0: Dag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Breeze AM.
1: Gloria Gaynor hadden wij uit 1975, Walk On By. The Golden Earring daarvoor uit 1969, Where Will I Be. En de eerste was uit 1972, The Zombies. Summertime, van Gershwin, uit Porky & Bess. Andermaal zomerse klanken nu, James Last.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. Het iconische Pesherske Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de Straat van Hormuz. Iran meldt op de staatstelevisie dat het de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Er is nog geen reactie van Israël over de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

de zomer is nog niet begonnen officieel, maar het weer doet al zijn best lekker erbij. Ja, nieuwe werkweek. Martin van Kampen nog bedankt natuurlijk. Het is weer maandag en straks de nieuwe opgave. Morgenster, fonkeltje nieuw, dus hou pen en papier bij de hand. 8:30 de oude nieuwsfeiten, 8:40 de oplossing. Morgenster en nu uit bed. En we blijven een klein beetje hangen in de zero's met z'n allen. Je hoorde net Ocean als opener uit 2014. En we gaan naar 2008 en doen dat met Bertolf en Another Day.

Ja, als we niet meer weten wat de tekst is of wat we moeten bedenken, dan gaan we gewoon la la la. 1968, hier in Eruit natuurlijk, hoorde je de Tremolo's met My Little Lady. Het is maandagochtend, vrienden, en het weer en de hele week ziet er gewoon fantastisch uit. Dus ik zou zeggen, ga genieten. Nog twee platen en dan komt hij eraan, de nieuwe morgenster. Maar eerst 1983, hier is America.

van America 1983. En daarvoor hadden ze natuurlijk al veel eerder hits met Sister Golden Hair. En onder andere ook Horse With No Name. Naar de volgende plaats gaan we kijken naar een nieuwe opgave van De Morgenster. Maar eerst Sir Elvis.

1981 werd het album Guitar Man gereleased en daar stonden 10 songs op die door de Elvis Presley producer Felton Jarvis werden gebruikt om ze allemaal even in een nieuw jasje te steken, ook deze plaat. En dat was natuurlijk Guitar Man. Maar vrienden, het is tijd voor... Ja, we zijn weer toe aan de nieuwe opgave van de Morgenster. We zijn op zoek naar een singer-songwriter, geboren in Missouri, USA in 1942. Hij werd geboren als tegenpool van het lelijke jonge eendje. Dat is een beetje een cryptische aanwijzing. Hij begon als songwriter en speelde later toetsen in de band van onder andere Kris Kristofferson. Die ken je nog. Die speelde later namelijk in A Star Is Born met Barbra Streisand onder andere. En het leuke was dat hij ook conciërge was in een opnamestudio. Hij werkte namelijk in Columbia Studios in Nashville. En het hielp hem om in contact te komen met artiesten. Hij dacht, als ik daar nou ben, dan zit ik een beetje heel dichtbij waar het allemaal gebeurt. En toen het 1974 was, hielp hij iedereen met een wereldhit. En die wereldhit die werd gekenmerkt door een Farfisa-orgel. Dat is een soort compact keyboard dat hem een hele specifieke sound gaf aan dat liedje waarmee hij doorbrak. Wie is onze morgenster? Je hoort het straks om 20:20. En eerst weer muziek. Hij speelde natuurlijk ook samen met Crosby, Stills en Nash. En ik heb het over Neil Young. After the Gold Rush. And here is Only Love Can Break Your Heart.

onlangs nog het concertregistratie van Concert at the Sea. Je hoorde natuurlijk Bluff, maar dit was het werkje uit 2000. Wat van het album Watermakers afkwam, vrienden. Daaruit, het is 8:30 voor ongeveer. Ja, en ik moet nog een plaatje draaien. En na deze plaat gaan we even kijken naar de oude nieuwsfeiten. Maar eerst gaan we terug naar 1968 en doen dat met Mr. Tom Jones. Love it.

Geweldig natuurlijk, Mr. Tom Jones. En hij treedt nog steeds op. Kijk even op mijn klok. We zijn ruim 2 minuten over tijd. Tijd voor de nieuwsfeiten. En we komen uit op deze dag op 1667. Door de Staten-Generaal van Nederland wordt octrooi verleend aan Christiaan Huygens voor het door hem uitgevonden slingeruurwerk. 1815 dan, Napoleon Bonaparte's leger valt België binnen en hij wint de slag bij Ligny en trekt op naar Waterloo.

heerlijke muziek. Adele 2016, Send My Love to Your New Lover. Ja, en daarmee zijn wij natuurlijk aanbeland. Kijk even weer op mijn klok, mensen. Het is 20:40 geweest, dus we zijn toen een oplossing van de morgenster. Geboren in Missouri in 1942, weet je nog. En wie was nou die tegenpool van dat lelijke jonge eendje? Ja, en hij hielp iedereen met een wereldhit, natuurlijk Billy Swan. Ik geef gewoon iedereen een applaus en laten we gewoon lekker die wereldhit van hem draaien. Uit 1974 natuurlijk. Het lelijke jonge eendje, Swan, oftewel Zwaan, en dat is Billy. Ja, en hier is zijn grote hit, I Can Help. Hij hielp iedereen met deze wereldhit. De morgenster van deze maand.

1990, het kwam van het 9e soloalbum van Iggy Pop, Brick by Brick. Hij zong dit samen met Kate Pearson. En die kennen we nog van de B-52's, die zangeres. Ja, in 1990, 3 jaar daarvoor, hadden we Te Pauw en China in Your Hand.

het is geen referentie naar een smartphone uit de jaren de zeros, de BlackBerry, maar het was gewoon BlackBerry Wave. En natuurlijk van de legendarische band The Moo, vrienden. En dat was ook tevens de laatste vocale van deze 15e juni. Deze maandagochtend is weer voorbij voor wat betreft natuurlijk eruit. Straks na het nieuws van 9 uur, dan zit Elibert Maathuis weer klaar. En hij neemt je weer mee naar het maatwerk in de muziek. Ik ben er aanstaande donderdag weer voor een nieuwe eruit. En natuurlijk is het morgen dinsdag. En dan zit Milko Roodnaat op deze stoel. En hij neemt de dinsdag voor zijn rekening. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Hou hem op Seabreeze 1098 AM. En natuurlijk via de digitale kanalen. We gaan eruit met James Last, laatste plaatje. Hier is Biscaya. Nog een fijne dag en

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Aziatische beurzen zijn hard gestegen door de hoop op een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Pakistanse premier Sharif is er een vredesakkoord tussen de VS en Iran dat vrijdag in Zwitserland wordt ondertekend. Ook de oorlog in Libanon zou daarmee ten einde zijn. Vrijdag gaat, volgens president Trump, de straat van Hormuz weer open. Ook Europese beurzen lijken met winst te openen. De AEX in Amsterdam sloot afgelopen vrijdag al op de hoogste stand ooit. De Tweede Kamer wil een gebaar maken naar Molukse militairen die voor Nederland vochten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De militairen en hun gezinnen werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en werden hier slecht behandeld. Ook werd hen beloofd dat ze terug konden keren naar een onafhankelijke Molukse staat. Een meerderheid van het parlement vindt dat het tijd is voor erkenning voor hoe de overheid is omgegaan met de Molukse gemeenschap. Er volgen mogelijk ook excuses van Nederland. De export van Nederlandse goederen is in april wederom gestegen. Aardolieproducten, elektrotechnische machines, apparaten en transportmiddelen waren de grote winnaars volgens het CBS. De export groeide met 4,4% tegen 3,8% in maart. Er werden in april ook meer goederen geïmporteerd. De groei was 1,2%. Volgens het CBS werden er vooral meer aardolieproducten ingevoerd. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
8: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
11: De 1395 AM
12: is er even niet.
11: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
12: Nu
11: op 1098.
12: En via de digitale kanalen.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Radio Seabreeze.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: AM. Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.

De kerst van Harry James en The Taste of Honey. Welkom bij Maatwerk in de Muziek op deze maandag. En natuurlijk Milko Roodnat, bedankt dat je vanochtend vroeg eruit kwam om het eruitprogramma te presenteren, want anders helst is er deze week even niet. En ja, dan is het toch weer een extraatje wat je krijgt natuurlijk. Tot 10 uur, Maatwerk in de Muziek. En dit is REO Speedwagon and Can't Fight This Feeling.

Mario Speedwagon en Can't Fight This Feeling. Ach, misschien heb je dat soms ook wel eens een keer. We gaan naar 1970 aan Matthew Southern Comfort. En zij bezingen Woodstock.

Crystal Gayle en Don't It Make My Brown Eyes Blue. En ze hoort tot de country stars uit de jaren 70. Absoluut. We gaan naar 1974, om maar eens even bij de jaren 70 te blijven. Naar Donkey Shocking. En ik denk dat ik er heel veel mensen plezier mee doe. Oude school.

Donkey Shocking en de Oude School. Het blijft een geweldig lied natuurlijk. En ook wel een beetje tijdsgebonden. Soms heb je het nodig. Een vriend. Nou, James Taylor zingt erover. You've got a friend.

James Taylor en You've Got a Friend. Ach ja, en heel af en toe merk je toch dat dat wel erg nodig is. We gaan naar 1963, Peggy March. Alhoewel, toen heette ze Little Peggy March. Met Hello Heartache en Goodbye Love.

Idol, Peggy March en Hello Heartache, Goodbye Love. Heerlijk iemand met de muziek, een muzikale reis door de muziek, ja, door de jaren 60. Nou, we gaan het doen, 1969, het Sir Douglas Quintet.

Het zo herkenbare geluid van Freddie Mercury en Queen natuurlijk. I was born to love you. En we blijven die muzikale rondreis maken in Maatwerk in de Muziek. Petula Clark, 1965. I know a place.

Shula Clark and I Know a Place. Nou, ik kan er ook een. Radio Seabreeze. Elke dag te beluisteren. 1395 AM. Of natuurlijk op de website radioseabreeze.nl. En dit is Gordon Lightfoot. Wreck of the Edmund Fitzgerald. Ach ja.

Gordon Lightfoot, Wreck of the Edmund Fitzgerald. Het blijft een prachtig nummer, ja. Ach ja, smaken verschillen. Ik kan me voorstellen dat je er misschien anders over nadenkt. Dit is Nederlandstalig, Connie van der Bos.

By My Love, de Searchers waren dat. We gaan naar een man die 20 januari is overleden, alweer bijna 2 weken geleden. En Meatloaf, daar heb ik het dan natuurlijk over. Paradise by the Dashboard Light, maar ik denk dat dit wat beter bij hem past nu. Heroes.

Meatloaf en The Heroes. En een hero was hij toch zeker. Het einde van Maatwerk in de Muziek zit er al bijna weer op. En ja, straks natuurlijk heel veel plezier met Tom Polderman en Koffie Compleet. En heerlijke muziek. En ik ben er morgen weer tussen 9 en 10. En de laatste plaats in dit programma, Lois Lane en Fortune Fairy Tales. Dag. Nog een hele fijne dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de Volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor €49 per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. Het abonnement geldt zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders. De internationale treinen doen niet mee. Het abonnement loopt tot 1 september. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar als compensatie voor de treinvervoerders. Mocht het een doorslaand succes zijn en de kosten hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. In het stadscentrum van Rotterdam is een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Aan die steekpartij ging een ruzie met meerdere personen vooraf, aldus de Rotterdamse politie. Het gewonde slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. De steekpartij vond rond 10 uur gisteravond plaats. Het nabijgelegen metrostation Beurs werd korte tijd afgesloten. De Rotterdamse politie vraagt getuigen zich te melden. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit moet 4 jaar de cel in. Marius Højby stond terecht voor drugshandel, verkrachtingen en mishandelingen. Zelf was hij niet bij de uitspraak aanwezig. Het Noorse OM had 7 jaar en 7 maanden geëist. In het proces, dat 7 weken duurde, werden ruim 70 getuigen gehoord, onder wie 4 vrouwen die verklaarden te zijn verkracht door Højby. Ook zou hij beeldmateriaal van de vrouwen hebben gemaakt zonder hun toestemming. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De nieuwe regels zijn volgens de burgemeesters onmogelijk uit te voeren. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. De Limburgse politie in Parkstad en de gemeente hebben te weinig personeel om het vuurwerkverbod te handhaven. Bovendien kan in het nabijgelegen België en Duitsland gewoon vuurwerk worden gekocht. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk, hè? Feel the Need in Me aan het plaatje van de Detroit Emeralds. En daar zijn we mee begonnen op deze maandagmorgen, luister vrienden. Leuk, hè?
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. We nemen u even mee naar 1972 en wel met de Buffoons. Wat dacht u van Stickledy?
1: Nou,
0: fantastische mooie plaats van deze heren. Echt waar.

0: Heerlijk, hè? Hoe doe je want? Hoe doe je love? En Stiggly, ja, geweldig. Een plaatje van de Buffoons uit Enschede vandaan uit 1972. En wat konden die jongens allemaal fantastische, leuke platen maken. Het is de hoogste tijd voor Fransje Bauer. Jawel, samen met vader Abraham.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze I am.
0: En die Frans, hè? Ja, die maakt er wat van. Waar je ook geboren bent. Ik ken het misschien beter als I bless the day forever. Of zelfs dat with me.

zijn waar je ook bent geboren. Ja, niets om voor te schamen hoor. Of je nou in Friesland geboren bent, of in het Gooi, of in Zeeland, zoals ik zei de gek. Het maakt allemaal niet uit. Als je maar geboren bent, ja. Of misschien ben je wel gewoon uit de klei getrokken. Dat kan natuurlijk ook. Dit waren Pierre Kuitner, alias Vaderham, samen met Frans Bauer.

stappen nooit in de naam van de liefde. Je belt dus een plaatje van Jane Cherry en samen met Linda van de Supremes destijds die daar ook bij gezongen heeft. Dat is toch fantastisch om te weten. Hè? Het was oorspronkelijk een liedje van de Supremes, Stop in the Name of Love. En zij hebben het gewoon opnieuw een keertje gezongen. Hey, wat dacht u bijvoorbeeld van Barry Manilow? Radio Seabreeze, Europe's number one radio station. Onze vrienden Barry Manilow, ik zei het al, samen met Kid Creole en de Coconuts.

Hey Mambo, ja, het is allemaal wat een leuke plaat. En ja, eerlijk is eerlijk, Barry Manilow samen met Kid Creole. Dat is ook al heel lang geleden, luister vrienden, dat deze plaat ooit is uitgebracht en regelmatig gedraaid werd op de Nederlandse radio. Houdt u rekening mee, want op 27 juni, het duurt nog even hoor, om 2 weken. Maar in ieder geval, dan organiseert de stichting Ripple of Life Project weer een groot sportevenement in het Noord-Hollandse Huizen. Luister vrienden, daar kan je naartoe. Als je kinderen hebt tussen 12 jaar. En tot en met 12 jaar zo'n beetje. Even kijken, 4 tot 12 jaar. Die kunnen daar gezellig aan meedoen aan een sportevenement. En ja, het is speciaal voor kinderen opgezet. En ja, u moet er wel iets voor neertellen hoor. Hou me te goed, het is niet zoveel. Ik geloof 10 euro of zo. En als u dat betaalt, dan, ja, dan deel je mee. Namelijk in de bouw van de Kerewan Village School in Gambia. En ja, dat is fantastisch om te doen. Een goede vriend van mij... Die organiseert het allemaal, Aziz. En ja, die maakt er een heel groot feest van. En ik kan alleen maar zeggen, ga er gezellig met je kinderen naartoe, want die gaan genieten.

0: Ja, als je mee wilt doen trouwens aan het project waar ik het net over had, Ripple of Life, dan moet je even jezelf wel even aanmelden. Dat doe je naar rippleoflifeproject.com/sportdag. rippleoflifeproject.com/sportdag. En dan komt het allemaal vanzelf goed. Nou en of.
1: Goedemorgen! Vandaag met Tom Polderman.

met zijn band. Destijds Johnny de Gloria. In 1972 heeft hij dat uitgebracht. En in dit geval gebracht door enkele mensen die dat ook gedaan hebben. Luister vrienden, fantastisch. We hebben hem gedraaid voor niemand minder dan Wim van der Water. Een van onze luisteraars van Radio Cibris. En daar zijn we hartstikke blij mee. Goed, lieve luistervrienden. Het is tijd voor Tommy Rowe. Jam up en dualiteit.

Jim is op en die hebben je site, ja, geloof het of niet. Tommy Europa zit zonder zijn Sean Dels en ja, heerlijke muziek over wat hij gedraaid heeft. We gaan u even meenemen naar Doetinchem en wel met een zangeres die haar weerga niet kent. Een van de jongste country zangeressen van ons kleine kikkerlandje, luistervrienden, Yara Beeks. Hier is hoor, met Brighter Days.

0: Een country plaatje van Yara Bakes en Brighter Days. Ja, ze heeft er niet zo lang geleden uitgebracht. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het fantastisch klinken. Want ja, u weet het zonder enige twijfel. Ik hou van country music, geloof het of niet.
1: Are you constantly on the go? Trying to improve your status quo? Well, good for you and lots of luck. But you need help when making a buck. Keep in the
2: know
1: with Living Radio.
2: Radio Seabreeze.
0: AM, ja, geloof het of niet, het was Ben Kramer. Dankjewel Ben voor dit leuke tingeltje. Goed, het is alweer een tijdje geleden, laatste vrienden. Maar we kunnen binnenkort weer lekker naar buiten, hoor, naar de zon. Ja, geloof het of niet, dan gaan we lekker naar het strand. Hier is een plaatje van Rigera. Famosa La Playa, 1983 alweer. Oh.

0: Susanna Blaaier van Rigera uit 1983 alweer. En ja, we hebben het allemaal uit volle borst meegezongen, denk ik hoor. Ja, lijkt me wel, hè.
1: Radio Seabreeze.
2: 1098 en 1395 AM.
0: Als je dat maar weet, lieve luistervrienden, 1098 en 1395. 1395 moet nog even wachten, maar de 1098 is er wel. En je kan ook luisteren via live.radiosiebreeze.nl. Hey, over de famosa de Playa gesproken. We gaan nu meenemen naar Alanya. Hier is de one and only Danny Averett.

Ja, Alanya, ik hou van jou en ik blijf je trouw. Ja, hij komt elk jaar weer opnieuw. Nou, Alanya vindt het geweldig. Nou, dat is toch leuk. Danny Everett was dat. Een plaatje uit 2004 om precies te zijn.

0: Jermaine Jackson en Do What You Do, What You Did To Me. Ja, het is allemaal wat heerlijk. En dat allemaal op uw favoriete radiozender op Radio Sybaris op de maandagmorgen.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.
0: Ja, nou zeker weten hoor. Koffie met gebak met dichtzijde gek Tom Polderman. En lekkere muziek, want daar doen we het allemaal voor. Hey, kijk op de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? Tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet voor vandaag, voor deze maandag. Morgen ben ik er weer met een hele nieuwe aflevering. En ook dat wordt weer razend gezellig, lieve luistervrienden. Wat mij betreft, ja, ik kan alleen maar zeggen, heel veel plezier zo meteen met onze eigen Wiebe Chris. Nou, nieuws en weer in één keer. Dat is Wiebe er weer en die gaat er weer wat leuks van maken. Ja, wat mij

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer, maar het geld hoeft niet te worden terugbetaald. Bij het ministerie van Financiën waren de voorbije tijd meerdere interne waarschuwingen afgegeven hierover. De hulp voor echte slachtoffers van onrechtvaardig overheidshandelen liep daardoor vertraging op. In navolging van Australië doet ook Groot-Brittannië per komend voorjaar sociale media in de ban voor kinderen onder de 16. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dit verbod vallen. De Britse premier Keir Starmer vindt het een moeilijke beslissing die wel genomen moest worden, zei hij op een persconferentie. Starmer hoopt de wet voor kerst door het parlement te loodsen, waarna het verbod in het voorjaar van 2027 kan ingaan. Onder het Britse verbod vallen in elk geval Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube en X. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de Volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor €49 per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. Het abonnement geldt zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders. Het abonnement loopt tot 1 september. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar als compensatie voor de treinvervoerders. Mocht het een doorslaand succes zijn en de kosten hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. De Limburgse politie in Parkstad en de gemeente hebben te weinig personeel om het vuurwerkverbod te handhaven. Bovendien kan in het nabijgelegen België en Duitsland gewoon vuurwerk worden gekocht. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
8: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
9: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
8: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
9: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
8: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Hallo, daar zijn we weer.
12: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
11: Koud, hè?
13: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
11: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt zo heftig, hoor.
14: Landgenoten.
15: Lekker stemmetje,
16: even
15: overnieuw.
16: Binnen zonder kloppen.
17: Beetje
16: lekker.
17: Waar is hij nu dan? Hallo?
18: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
19: Goedemorgen.
20: Goedemorgen.

0: AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handenvol alleraardigste deuntjes uit de vorige eeuw. De muzikanten zijn zoals gewoonlijk grotendeels internationaal. Zoals John Miles, Peter Koelewijn, Vaya con Dios en Danny Vera, Volumia, John Louie, Donovan, Salvatore Adamo, Eveline Canoot, Chubby Checker, Linda Roos en Jessica, Freddy Quinn en we begonnen de show deze keer met Adamski en Killer uit 1990. Het door Seal ingezongen nummer haalde in Nederland de tweede plaats. Adamski is Paul Tinley, een Britse dance producer. Seal schreef de tekst omdat die er niet was. En ondanks dat het woord killer er niet in voorkwam, besloot Adamski de titel toch zo te laten. De tweede in de playlist is van de Belgische Vaya con Dios in duet met Danny Vera. Now What Ifs werd 2 jaar geleden uitgebracht. Danny en zangeres Dani Klein zingen het nummer deels in het Engels en deels in het Frans. Een samenwerking met Vaya con Dios stond altijd al op het wensenlijstje van Danny.

het eerste triootje non-stop staan gepland Rock'n'Roller, Chubby Checker en D.D. Sharp met The Slow Twist in 1962. Volumia en hou me vast, die de tweede plaats haalde in 98. En nu eerst Kearney, Nick Jones alias Nick 13 uit Nashville en All Alone uit 2011.

0: wat ik wil.
1: De voetjes van de vloer. Dit is Twist met Christ.
2: 1962.

De Europaradeplaats is van de Oostenrijkse Frans Eugen Helmut Manfred Nidl, alias Freddy Quinn, die nu alweer 95 is. In 1963 had hij een grote hit met La Paloma. Hij was in 1956 de eerste vertegenwoordiger van West-Duitsland op het Eurovisie Songfestival. Met liedjes als Heimwee, Junge Kombald Wieder, Die Gitarre und das Meer, Der Legionair en Heimatloos had Quinn tussen 1956 en 1966 10 nummer 1 hits. En was hij in Duitsland de absolute nummer 1 in de 60s. Ja.

0: Schatten und fliehen geschwind uns wie Sturm und Wind.
1: In het tweede setje van drie non-stop hits komt de Britse Donovan langs met zijn eerste top 10 hit Colors, die in 1965 de achtste plaats haalde. De Belgische Eveline Canoot uit Aalst met drie eindeloze zomers. En om te beginnen is hier Peter Koelewijn live. Dus klap maar even mee in je handen.

En alleen de meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

Ja, het is weer een gemêleerd gezelschap vandaag. Zo staan Linda Roos en Jessica klaar met Druppels uit 1997, voorafgegaan door John Miles en Music. Het werd tweede in 1976 en nummer 5 in 1982. Later in zijn carrière werd Miles onder meer de vaste gitarist van Tina Turner en ging hij mee op tournee met artiesten als Joe Cocker en Stevie Wonder. Music was-

laatste triootje non-stop wordt ingevuld door de Britse zanger-pianist Jonah Louie en de Cherry Ring uit 1977. De Belgisch-Italiaanse zanger Salvatore Adamo, hij is nu 83, met Con la Rose uit 1964. En de gelegenheidsformatie Veronica Unlimited, met What Kind of Dance Is This?

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Aan het eind van de middag wordt meer duidelijk over de nieuwe benzine- en dieselprijzen. Wel zal de prijsdaling van brandstof niet zo snel gaan. Pomphouders hebben de benzine en diesel duur ingekocht en wilden dat niet met verlies verkopen. De adviesprijs van een liter euro 95 is nu 2,47. Een liter diesel kost ruim 2,31 euro. Het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van 49 euro per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor 118 miljoen euro vrijgemaakt. Het abonnement is zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders geldig. De maatregel heeft wel een limiet. Zodra het budget van die 118 miljoen euro op is, stopt de verkoop van het tijdelijke treinabonnement. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer. Bij het ministerie van Financiën waren de voorbije tijd meerdere interne waarschuwingen afgegeven hierover. De hulp voor echte slachtoffers van onrechtvaardig overheidshandelen liep hierdoor vertraging op. Het kabinet heeft geen plannen om geld terug te vorderen bij ouders die eigenlijk niet gedupeerd waren. Britse kinderen onder de 16 mogen volgend jaar niet meer op social media. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dat verbod vallen. De Britse premier Keir Starmer hoopt de wet voor kerst door het parlement te loodsen, waarna het verbod in het voorjaar van 2027 kan ingaan. Onder het Britse verbod vallen in elk geval Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube en X. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hè? Wat? Huh?
3: Ik ben het. Je rug.
2: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
6: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
7: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
8: Koffie Compleet.
7: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
8: Ik ben een gebruiker.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze. Met onder andere Spanja, Leo Sayer, Mai Tai en nog veel meer. Maar nu eerst Carrie Rafferty, Baker Street.

De single van Niels Lehmann hoorde je. Jij was mijn beste vriend. Muziek van eigen bodem. En we draaien de muziek voorbij de lunch en de koffie. En de koffie pruttelt al lekker door. Dus we gaan zo dadelijk aan de koffie. En eet smakelijk als je al aan het eten bent. Dit is Bart's Middle Breeze met Spanja.

Nina Simone. En die komt uit 1958. En groeide tientallen jaren later alsnog uit tot een wereldwijde hit. Dankzij een populaire reclamecampagne werd het nummer eind jaren 80 opnieuw ontdekt door een groot publiek. Met haar unieke stem, jazzy pianospel en speelse uitvoering geeft Nina Simone het nummer een onweerstaanbare charme. Een tijdloze klassieker die nog altijd even stijlvol klinkt. In Bart's Middle Breeze, Nina Simone. Hier is

Ke van de Zwart is natuurlijk de jaren 80. Dit was uit 1984, Prince en When Doves Cry. En daarom doen we dan ook maar gelijk een double 80. Dit is Wang Chung en Dance All Days.

Je hoort de hits waar jij van houdt, maar ook de hits die een klein beetje vergeten zijn in Bart's Midnight Breeze. Je hoorde Leo Sayer en Thunder in My Heart. En dit zijn de Pretenders. Back on the Chain Gang.

Story van Mai Tai. En die komt uit 1985 en is een van de grootste hits van de Nederlandse groep. Met een krachtige samenzang en een aanstekelijke mix van soul, funk en pop wisten ze ook internationaal succes te behalen. Het nummer heeft een sterke groove en een typisch jaren 80 geluid dat meteen herkenbaar is. Een klassieker van eigen bodem die nog altijd heerlijk klinkt. In Bart's Middle Breeze, Mai Tai. Hier is History.

0: En met deze hele grote van Gloria Gaynor, nummer I Will Survive, zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op onze website van Radio Seabreeze. Dat is www.radioseabreeze.nl. En wij gaan eruit met Detroit Spinners en It's a Shame. Je wordt bedankt voor het luisteren.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge wilden niet dat leeftijd een rol speelde, maar Gommers stelt dat levensverwachting en overlevenskans door artsen altijd wordt meegenomen in een besluit over opname op de intensive care. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Een motie van de ChristenUnie daartoe zal morgen met een ruime meerderheid worden aangenomen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Aan het einde van de middag wordt meer duidelijk over de nieuwe benzine- en dieselprijzen. Wel zal de prijsdaling van brandstof niet zo snel gaan. Pomphouders hebben de benzine en diesel duur ingekocht en willen dat niet met verlies verkopen. De adviesprijs van een liter euro 95 is nu €2,47. Een liter diesel kost ruim €2,31. En het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van €49 per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor €118 miljoen vrijgemaakt. Het abonnement is zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders geldig. De maatregel heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke treinabonnement. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Oh, de 1395 HM
14: is er even niet.
13: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
14: Nu
13: op 1098.
14: En via de digitale kanalen.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Radio Seabreeze.
16: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
17: Het gebeurt hier. Veel plezier.
18: Echt lekker.
17: Met Paul's Muziekboutique.

0: Charles Muziekboutique.
1: En toen werd het weer maandag.
2: Ja.
1: En, nou, de Pipkins, een eenmalig ja, hitje voor zijn aantal studiomuzikanten. Volgens mij maakte Albert Hammond er ook deel van uit. Maar ik zou ook even moeten nakijken. De Pipkins en Gimme That Ding. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Radio Sibiris. En nou ja, 2-2. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb gisteravond niet gekeken. Ik ben niet zo'n hele grote voetbalfan, maar het was gisteravond hier in Frankrijk een hele mooie avond. Het was erg warm geweest overdag. En het koelde een klein beetje af, dus ik heb heerlijk buiten gezeten. En het eindresultaat zag ik later op een van de vele nieuwsapps. Het is zoals het is. Maar goed, er komen nog heel veel wedstrijden, dus wie weet wat er allemaal nog in zit voor het Nederlands elftal. We gaan naar de jaren 60. Vader en dochter Sinatra.

0: Nancy en Frank Sinatra. Even die mooie van ze, de jaren 60. Something Stupid.
1: Goedemiddag, Paul van der Mark.
0: Ja, leuk dat je erbij bent hier bij Radio Seabreeze. We hebben hier gewoon lekkere muziek voor je, zoals deze. Jerry Arendo. Een one-hit wonder voor Renate.

is een Nederlandse productie, Jerry Arendo. Een ik zei er straks de titel al, dat was Renate. We gaan in de jaren 80 met een compositie van Paul McCartney. En daarmee kwamen de Everly Brothers weer even terug in de popscene met On the Wings of a Nightingale.

Jan van Liebrodders. En ja, we gaan er weer voor. Ik zei het net al, terwijl half Nederland naar het voetballen zat te kijken, zat ik gisteravond heerlijk buiten op het achterterras. En opeens door de lucht een hele grote vallende ster. Zo'n grote had ik nog nooit gezien. En dat inspireerde mij tot deze, om deze maar weer eens te draaien uit de galerij der Hollands Glory. Frank Boeien heeft het over 1 miljoen sterren. Ik had gisteravond dan 1 ster, meer dan genoeg.

Ja, dat is een liedje dat ik vind, dat is toch een liedje dat moet je af en toe toch gewoon even draaien. Dus het is geen hoogvlieger, maar wel een sfeervol nummer. Aqua met Barbie Girl. En we gaan naar de jaren 70, 1974. Dit is Wally Talks.

Dus dat is de opvolger van Miss Wonderful. En ik heb even naar het weer in Nederland zitten kijken. Want daar blijf ik toch altijd een beetje nieuwsgierig naar. De temperatuur hier in Frankrijk is 2 keer zo hoog op dit moment als die in Nederland.

Nog even wat die temperatuur betreft hier in Frankrijk. Is wel lekker hoor, maar het is soms ook wel erg warm. Het gaat nog net vandaag. Maar we hebben hier wel een beetje de zomer al in ons hoofd. En dat merk je wellicht een beetje aan de muziek in dit programma. Hier tussen 1 en 2 bij Seabreeze met Kid Creole en de Coconuts. En Annie, I'm not your daddy.

0: Ik heb het al vaker gezegd, ik heb altijd afgevraagd of het de muziek was of de coconuts die de populariteit van Kid Creole veroorzaakte. Daddy, nee Annie, I'm not your daddy, dat was de titel van het nummer dat je net hoorde.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ik heb er weer eentje, hij deed mee aan het Euro Songfestival in 2024. Olly Alexander met Dizzy. En het nummer heeft niet veel gedaan hier in Nederland. En daarom nog maar een keer op de draaitafel in het kader van Naast de Hitlijst Gevallen.

hadden net Olly Alexander die meedeed in 2024 voor het Eurosong Festival. En het was daar niet echt een geweldig succes. Was het voor ABBA natuurlijk wel het begin van een schitterende carrière met Waterloo. En we gaan weer even duiken in het hitverleden.

Zowel in de jaren 60 als in de jaren 70 wisten ze een aantal keren behoorlijk te scoren hier in Nederland. Dit was een van hun gouden successen en dit keer uit de jaren 60. This Golden Ring, een oude hit van The Animals. De jaren 70 opnieuw de plaat gezet in een wat zomerse uitvoering. Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. En het was overigens nog veel ouder dan die hit van The Animals. Doet er niet toe, lekkere muziek.

herinner me dat ik er ooit een LP van heb gekocht. En volgens mij dit nummer een LP-kant lang duurde. Maar dit was de singleuitvoering van Don't Let Me Be Misunderstood. Doet. En daar zijn we aan toegekomen. Ik heb er weer eentje uit de galerij de Hollands Glory. Dit is de Jazz Politie. En het gaat over liefdes.

0: Morgen rond dit tijdstip gaan we weer een nummer toevoegen aan de Galerij de Hollandse Horizon. En ik heb eerlijk gezegd nog geen idee welk nummer het gaat worden. Maar goed, ik heb daar nog 24 uur de tijd voor.
1: Vals muziekboutique, Vals muziekboutique.
0: Ja, dus een nummer dat kun je eigenlijk alleen maar op de maandag draaien. De Boonton Reds, I Don't Like Mondays. Nou, vroeger had ik op de maandagmorgen al zoiets van, we moeten weer. Maar goed, nu heb ik zoiets van, ik mag weer.

0: gebeurd verhaal op de plaat gezet. I don't like Monday.
1: Antiek is pas antiek als er antiek op staat. En op deze staat antiek.

The Beatles. Van de gelijknamige film NLP Help. En we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Zometeen heel veel plezier met Guido. Ik wens je een hele fijne maandag. En ik ben er morgen weer net na het programma van Bart de Zwart. Tot dan en tot besluit. De Pointer Sisters.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een van de drie verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. Twee Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De drie werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Een deel van een bijgebouw van de aangrenzende flat vloog daarbij in brand. Volgens de recherche kan er sprake zijn geweest van criminele activiteiten. Het Parool meldde dat jongeren in een kelderbox explosieven voor plofkraken aan het maken waren. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke online content en excessief schermgebruik. Ook wordt het kinderen verboden om te livestreamen op sociale media en gamingwebsites. Er wordt nog nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen om eindeloos nachtelijk scrollen tegen te gaan. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge wilden niet dat leeftijd een rol speelde, maar Gommers stelt dat levensverwachting en overlevenskans door artsen altijd wordt meegenomen in een besluit over opname op de intensive care. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Een motie van de ChristenUnie daartoe zal morgen met een ruime meerderheid worden aangenomen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Start de motor! De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Weet je nog die tijd van vroeger?
14: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.

0: Touch Me. Doors-gitarist Robbie Krieger schrijft dit nummer oorspronkelijk als Hit Me, naar aanleiding van een ruzie met zijn vriendin. Het nummer wordt zowel populair als controversieel door een optreden van Doors in Miami in 69 was dat. Laat hij nu wel of niet zijn geslachtsdeel zien. Morrison zei erover: laten we zeggen dat ik de grenzen van de werkelijkheid op de proef wilde stellen als gevolg van het incident en zijn arrestatie die ten tijde van de single release plaatsvinden, weigeren diverse Amerikaanse radiostations het nummer te draaien.
1: De hits van toen op de gadget van nu. Tijd voor Hitdossier met Guido Babbelaar.
0: Hallo muziekliefhebbers. Welkom bij Hitdossier. Ik ben Guido Babbelaar en ben verheugd om je te mogen begeleiden door deze maandagmiddag hier bij Radio Seabreeze en je mee te nemen op een muzikale reis door de tijd. Vandaag draaien we de grootste hits en verborgen juweeltjes uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Of je nu wilt swingen op de beats van Barry White, wegdromen op de harmonieën van de Eagles of meezingen met de popklassiekers van Joe Dassin. We hebben het allemaal voor u klaar liggen. Dus zet uw zorgen aan de kant, zet het volume omhoog en laat je meeslepen door deze tijdloze melodieën die ons allemaal samenbrengen. We beginnen deze nostalgische rit met It's Raining van The Darts. Het was een negenkoppige Britse doo-wop revival band die aan het eind van de jaren 70 en het begin van de jaren 80 succes hadden in de hitlijsten. De band uit Londen had een aantal top 20 hits in het Verenigd Koninkrijk. Geniet van deze muzikale reis die ons de komende twee uur naar verschillende plaatsen in de wereld zal brengen.

0: koffiedame heeft mij beloofd van er mij nog eentje te bezorgen vandaag. Voor de klok van vieren. Is dat niet lief en attent? Le pain, le petit pain au chocolat is een liedje van Judassin uitgebracht als single in 1969.
1: Duik in het verleden met Seabreeze AM.
2: Echte liefde vond je nog op de Love Boat.
3: What are the odds of that?
2: En Eddie Van Halen was nog springlevend.
1: Hitdossier.
2: De hits van toen, de gadgets van nu.
0: En nu het prachtige Main Street van de Amerikaanse band Bob Seger en de Silver Bullet Band. Het nummer verscheen op hun album Night Moves uit 76. Op 18 april 77 werd het nummer uitgebracht als de tweede single van dat album. I'm a mistake.

0: persoonlijk goede herinneringen aan, aan de zomers in Zeeland. Ik heb het voorrecht gehad om er zelf te mogen wonen. Prachtige provincie. Bij de talentenjacht cabaret der onbekende won het duo Trudy en Ruud in 67 de eerste prijs voor het beste Nederlandstalige lied. In 69 ging het duo verder onder deze naam Saskia en Serge. In 71 werd de single Zomer in Zeeland op een melodie van Try to Remember een bescheiden hit. Dit nummer zal later wel uitgroeien tot een klassieker in het repertoire van het duo.
1: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395. AM Hitdossier. De hits van toen op de gadgets van nu.
0: En nu Rattlesnakes van Lloyd Cole and Commotions. Het werd door hem geschreven. Hij vormde ook de band toen hij studeerde aan de Universiteit van Glasgow. Cole noemde Bob Dylan en Booker T en de MC's als belangrijkste invloeden, maar merkte ook de impact op zijn studies Engels en filosofie.

Daniel Bracke. Hij was een Belgische zanger, componist, acteur en auteur die naar buiten trad met het onder het pseudoniem Danny Sinclair. Hij was vooral bekend als zanger van de Gentse popgroep The New Inspirations. En nu Arthur Alexander met You Better Move On.

0: De single werd achter elkaar gecoverd door onder andere Doris Day, The Hollies en The Rolling Stones, die You Better Move On plaatsten op hun zelfvernoemde debuut-EP. In maart 62 mocht Alexander zijn hit in het landelijke programma American Bandstand aan een miljoenen publiek presenteren. You Better Move On kon verkocht worden aan Dot Records met een zetel in Nashville, de hoofdstad van de countrymuziek, en bezorgde de pas opgerichte Fame Studios het nodige startkapitaal.
1: Seabreeze AM. Internet. www.seabreeze.am

Swinging on the Star, Spooky and Sue. Dat was een Nederlands-Brits popduo. Het duo bestond uit Ewan en de Britse Sue. Ewan was afkomstig uit de Nederlandse band The Swing.

heb ik kunnen genieten van een pain au chocolat. Want dat werd toch een fantastische koffiedame. Dankjewel, dankjewel. Het was nog lekker ook nog. Ja, maar meestal is dat lekker zo. Pain au chocolat. En nu Barry White. Werd geboren in Galveston, Texas en groeide op in Los Angeles. Op 10-jarige leeftijd werd hij lid van een gang. En op de leeftijd van 16 jaar werd hij veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf. Wegens diefstal van Cadillac autobanden ter waarde van $30.000. Eind jaren 60 begon White's muziekcarrière aanvankelijk nog slechts als producer. En een van zijn grootste successen...

0: Feel the Breeze. Seabreeze AM.
1: Paul Moriat groeit op in Parijs en begon tijdens de Tweede Wereldoorlog een eigen band te dirigeren. In de jaren 50 werd hij de muzikale regisseur van Charles Aznavour en Maurice Chevalier. Hier is Rain Rain.

draai ik dit nummer nu. Aan de regen is hier geen gebrek, vind ik. En dan ga ik nog even dat accentueren. Maar ja, goed. In elk geval, je luistert nog tot de klok van 4 naar Hitosier hier bij Radio Seabreeze. En nu Leave a Light On is een nummer van de Amerikaanse zangeres Belinda Carlisle. Het is de eerste single van haar 3e soloalbum Runaway Horses uit 1989. Op 25 september dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. Geniet van dit 80s klassiekertje.

Piet Monty. I Love You. Origineel is dat van Perry Como uit 64. Piet was een zanger uit de Belgische stad Oostende. Hij deed zijn eerste optredens tijdens de zomerseizoenen van 56 en 57. Hij werd in 1958 Belgisch sympathiekste teenagezanger genoemd. In dat jaar trad hij tijdens de zomer op in cabaret Eden op de Zeedijk te Blankenbergen. Hij trad ook regelmatig op in het toenmalige beroemde Wit Paard van Oostende voor of zakelijk Engelse toeristen. Goedemiddag.

0: is een hit uit 1972 van de toen nog onbekende Franse zanger C. Jerome. De zanger had in 1969 met een eerdere single Quand la mer se retire de 11e plaats in de Franse hitlijsten bereikt. Maar het was deze tweede single die in Frankrijk op nummer 1 kwam te staan. Toevallig ontmoette hij de zanger Christophe. De zanger Christophe, je weet wel, van Aline in de studio tijdens de opnames. En de bekende zanger bood aan om harmonica aan het refrein toe te voegen.
1: Daar gaat hij weer!
0: Toch voor even, maar er staan er nog een 18-tal nummertjes klaar in deel 2 van Hitossier. Maar eerst de mededeling hier bij Radio Seabreeze. Nog even de Eurythmics, Love is a Stranger. Tot zo!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De rechter noemt de moord een ijzingwekkende femicide. Het 38-jarige slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van haar 4-jarige zoontje. A. heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen in Rijswijk. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had tegen de 59-jarige René F. uit Schiedam 24 jaar cel geëist. Justitie zag F. als de opdrachtgever voor de moordaanslag. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde. Een van de 3 verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. 2 Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De 3 werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Een deel van een bijgebouw van de aangrenzende flat vloog daarbij in brand. Volgens de recherche kan er sprake zijn geweest van criminele activiteiten. Het Parool meldde dat jongeren in een kelderbox explosieven voor plofkraken aan het maken waren. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke online content en excessief schermgebruik. Ook wordt het kinderen verboden om te livestreamen op sociale media en gamingwebsites. Er wordt nog nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen om eindeloos nachtelijk scrollen tegen te gaan. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Er volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Sea Breeze luisteraars.
13: Als je 1 van de 2 Radio Sea Breeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
12: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
13: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
12: Kijk snel in de webshop van RadioSeaBreeze.nl.
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En dit tweede deel van Hitosier krijg je onder andere Foreigner, Don McLean, Alan Foley, The Union Express, The Eagles en Rudy Karel. Hitosier. Dus we hebben nog iets te goed, dit uurtje, dit tweede uurtje van dit programma hier bij Radio Seabreeze. Fijn dat je trouwens opnieuw luistert. Onder andere naar deze Don't Leave Me This Way, oorsprong van Harold Melvin en de Blue Notes. Maar wanneer de Commonwealth versie in 86 uitkomt, kennen we het in Nederland al van de zangeres Thelma Houston. Zij scoort er een top 5 hit mee, maar de Commonwealth met Sarah Jane Morris bereiken de top.

Melanie Safkaan bracht reeds op 5-jarige leeftijd haar eerste plaatje uit. Na de middelbare school trad ze op met haar gitaar in coffeehouses in Greenwich Village. Overdag ging ze naar de American School of Drama. Bij de auditie voor een toneelstuk liep ze de verkeerde deur in, waardoor ze op de jonge producer Peter Skellerick stuitte, die haar vroeg wat te zingen. Hij was onder de indruk van haar stem en liedjes dat hij prompt een contract aanbood. In 68 trouwden ze met hem. Gilbert Bécaud haalde Melanie naar Parijs, waar ze tussen de kamelen en de revue-danseressen in de Olympia optrad. Dezelfde zomer spelen ze op het Woodstock Festival in 69 was dat, waar het publiek kaarsen aanstak tijdens haar optreden. Het was de eerste keer dat zoiets gebeurde. En nu iets totaal anders, Ronnie Griffiths. Hier is ze met Desire.

Ik weet niet wat jij gedaan hebt, maar hier stond de volumeknop op nummertje 10, hoor. Een prachtige tegelplakker. I want to know what love is. De meeste Foreigner songs zijn geschreven door Mick Jones en zanger Lou Gramm. I want to know what love is uit 84 is een solo-project van Jones, iets waar Gramm niet bepaald blij mee was. Hij vindt het nummer te ver afstaan van hun rockachtergrond. De tekst vertelt over de relatie die Mick Jones had met Ann Dexter. Hun oudste kind trouwens is de nu succesvolle producer Mike Ronson, de man onder andere achter Amy Winehouse. En hier is Robert Long. Iedereen.

0: dat blijft het toch mooi om terug te horen.
1: Ja.
0: Dat kan maar één man, dat is Robert Long. Iedereen doet het. Het is natuurlijk een van de grote hits van de man. Het komt uit de LP Achter de Horizon uit 86. In maart dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. Het is weer een heilig huisje dat door Robert werd neergehaald. En nu Don McLean, Castles in the Air.

0: castles in the, in the air. Zo zit het. Het lied is een ode aan Vincent van Gogh. Het idee voor het lied ontstond toen McLean in de herfst van 1970 een biografie over Van Gogh las. Tijdens het lezen kwam hij tot de conclusie dat Van Gogh niet gek was, maar ziek moet zijn geweest. McLean besloot dat hij een lied over de kunstschilder moest schrijven en had op dat moment een afbeelding voor zich liggen van de sterrennacht. De titel van dit doek keert trouwens terug in de intro van een ander lied van hem, Vincent.
1: Dit is Radio Sea Breeze.
2: Op de Middengolf en

word je gelukkig van, hè, met zo'n nummer. Sugar Sugar, een zanger van de fictieve band The Archies uit 1969. Het nummer is een van de grootste hits van het bubblegum-genre met noteringen in hitlijsten over de hele wereld. En hier is Chip Taylor, Same Old Story.

Songsmith scoorde zelf een dikke hit met deze The Same Old Story, maar is vooral bekend geworden als schrijver van iets voor anderen. Wie kent niet Wild Thing van Jimi Hendrix en The Troggs en Try van Janis Joplin?

0: nemen, weerspiegelt zijn bewondering voor de moed en het doorzettingsvermogen van mensen die strijden tegen onrecht.
1: Hitdossier met Guido Babbelaar. Hitdossier, een gouden terugblik bij de nooit vervelende radio.

plaatsje van afstand. Je luistert nog tot 4 uur naar het programma Hitos hier bij Radio Seabreeze. Nostalgisch, verfrissend. Ellen Foley, vrouwelijke tegenhanger van het mannelijke zwaargewicht Meatloaf op de klassieker der klassiekers Paradise by the Dashboard Light. Ellen Foley scoorde een jaar na een nummer 1 succes op nieuwe nummer 1 hit, dit keer solo. We Belong to the Night voert eind 79 de top 40 aan in Nederland. Ook in de rest van de wereld wordt het nummer een hit. What's a Man the Baby haalt datzelfde jaar de top 10. Beide nummers zijn terug te vinden op de LP Night Out. En

Serge Gainsbourg componeerde niet alleen muziek voor zichzelf, zo schreef hij voor Frans Gall Poupée de Cire, Poupée de Son, waarmee ze in 1965 het Eurovisie Songfestival won. Na de wedstrijd kwam Gainsbourg met Les Sucettes, een nieuw liedje voor Frans Gall. Ze scoorde hier hoog mee in de hitlijsten. Gall had door haar jonge leeftijd aanvankelijk niet door dat het nummer een dubbele bodem had. Toen ze uiteindelijk besefte dat het over orale seks ging, kwam ze weken de deur niet meer uit en weigerde ze het nummer nog te zingen. Bring, ring, ring.

Roses is gebaseerd op het traditionele kinderliedje dat vaak wordt geassocieerd met de grote pestepidemie van de 17e eeuw. De tekst en het ritme van het oorspronkelijke kinderliedje wordt vaak geïnterpreteerd als een verwijzing naar de symptomen en gevolgen van de pest. Hoewel het traditionele kinderliedje een onschuldige klank heeft, draagt het een donkere geschiedenis met zich mee. De Union Express gebruikt deze dualiteit in een versie om thema's van vergankelijkheid en menselijke kwetsbaarheid te verkennen. Broadcasting worldwide online 24/7.

krijgt natuurlijk niet alleen in dit programma deze pareltjes. Je krijgt het gewoon 24 uur op 24 hier bij Radio Seabreeze. De Eagles met het prachtige New Kid in Town van het album Hotel California. En nummer 1 hit in hun thuisland Amerika. De New Kid in Town is een metafoor voor de harde wereld van de muziekindustrie. Je bent maar even die nieuwe, frisse band met een unieke sound. Het nummer wordt door Don Henley en Glenn Frey samen met G.D. Souter geschreven. En nu tijd voor Donna Summer.

0: Last Dance is een van de eerste disco-nummers die ook langzame stukken bevat. Het begint als een ballade. De lange versie die op de soundtrack trouwens verscheen, heeft ook een langzaam stuk in het midden. Op de single is dit stuk niet te horen. Het nummer is speciaal voor de film Thank God It's Friday gemaakt.
1: Geef me nog een laatste biertje.

0: Hij werd nationaal bekend door zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival van 1960 met het liedje Wat een Geluk. Andere liedjes waarmee hij in Nederland populair werd zijn Een Ballonnetje, Een Muis in een Molen, Samen een Straatje Om en deze De Hoogste Tijd.
1: Ziens, au revoir, see you later, auf Wiedersehen, arrivederci.
0: Laatste nummer voor dit programma Hitosier. Sultans of Swing van de Dire Straits. Als je het goed vindt, dan horen we elkaar aanstaande maandag. Veel plezier met de collega's en nog een

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Dat meldt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Gisteren maakten beide landen bekend dat er een akkoord is bereikt over een staakt het vuren. Daarmee gaat de zeestraat van Hormuz weer open voor vrachtverkeer. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sinds 10 april mogen Tesla-rijders in Nederland gebruik maken van de zelfrijdende functies. Dat zou volgens Tesla 10 keer veiliger zijn dan menselijke bestuurders, maar volgens experts klopt dit dus niet. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De rechter noemt de moord een ijzingwekkende femicide. Het 38-jarige slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van haar 4-jarige zoontje. A. heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen in Rijswijk. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had tegen de 59-jarige René F. uit Schiedam 24 jaar cel geëist. Justitie zag F. als de opdrachtgever voor de moordaanslag. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
2: Ik ben een gebruiker.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Deze heren hadden best wel wat platen en sowieso ook wat hits op hun naam staan, hoor. Ja, vergis je niet. Een van de mooiste misschien, You to Me Are Everything. The sweetest song van de Real Thing uit die lekkere gouden tijd. Waar we toch zo graag op terugblikken, nietwaar? De voltooid verleden fotografische tijd. Lekker. Plaatjes met gaatjes. Lekker veel vinyl in de show.

Een ongelooflijk lekker nummer van Marshall Hayne uit 1978. Dancing in the City. Hey, wat leuk dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show. Met zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Allereerst nog meer lekkers. Een paar heerlijke dames die doordeden met, huwelijk te wel allemaal. Alle drie toch? Met Barry White. Barry, wie? Barry White. Oh, dat was de man die zijn naam niet mee had. Goed, Love Unlimited is hier met I'm So Glad That I'm A Woman.

0: Het lijkt wel zomer. Zo, lieve vrienden, wat een lekkere muziek op je radio. De zon straalt uit je radio, tuurlijk, uiteraard. Love Unlimited hoorde je. And I'm so glad that I'm a woman.
1: Achter de keukengordijn.
0: Ik heb nog een leuk duo teruggevonden. Nederlands, weliswaar. Ah, heel grappig. Het zijn heer Koot en heer B. Vragen zich af of ze zichzelf al een beetje zijn.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie.

die breekt de tent volledig af. Mr. Walkie Talkie, maar dat is lang geleden zeg. Eind jaren 70. Be my boogie. En daarvoor een fijne vacht de keukengordijn. Nee. Zoek jezelf vrienden. Haha, hey broeders. Het waren heer Coat en B. En dit is een sweet.

0: mooie speakers. En hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
1: Daar heb ik dan mijn glas gelaten. Wordt het toch nog gezellig.

0: John Denver in de versnelde uitvoering, zou je denken, toch?
1: Nee.
0: Dit gezellige zaakje kwam uit Rotterdam. Hermes House Band en Country Roads. Lieve luisteraars, waarom ik op deze aardkloot? Het komt via de bekende lange palen en digitale kanalen. En het is de Middelste Roadshow.

0: in de bek niet open, mijn jongen.
1: Het was Meatloaf. Van de LP, Bad Out of Hell. Hey, deed Ellen Valley ook niet mee.
0: Ja, toch? Gezellig.
1: Het werd opvolger van Paradise met de Dashboard Lights. You took the word out of my mouth. Lieve Leute, ik weet nog een heel gezellig leuk strandje. Daar moet je heen, hè, van de zomer. Lekker toch? Het is de

0: lopen ook verkeerde Candyman's rond.
1: Toch, hè?
0: Ja. Mijn moeder zei ooit altijd, ga nooit met mannen mee. Of met vrouwen die een snoepje aan je willen geven. Gelijk heeft ze eigenlijk wel een beetje.
2: Wat? Zomerhit.
0: Juist. Nou goed, een zomerhit dan naar een hele grote ook. Ik denk 83 vrienden. Een heerlijk duo was dat. Alain Delon en Shirley Bassey. Oh, Ford, I'd wing you. Oh, you were a man.

d'étranges filles.

dagen is het alleen maar appen. Appen, ik heb je wel even. Ja, of doe maar een tikkie of zo. Nou, nou, nee joh. Die gewoon die ouderwetse telefoon, dat was wat. Met een draaischijf. Nou. Ja, later kreeg je druktoetsen natuurlijk. Hè. Zomer 83, Alain Delon en Shirley Bassey. Even laatst in de show. En morgen natuurlijk meer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En zometeen veel meer, lieve radiocollega's. Dus lekker blijven luisteren. En maak er nog een hele leuke dag.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. Opleidingen voor de intensive care duren 18 maanden, dus bij het begin van een pandemie extra mensen scholen gaat niet helpen volgens hem. Opgeleide mensen moeten bovendien blijvend op een IC aan het werk om hun kennis niet te verliezen, dus ze kunnen ook niet op andere afdelingen werken buiten de pandemie om. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. De Verenigde Staten en Iran hebben overeenstemming gevonden over het staken van hun oorlog, waarbij Iran ook het intrekken van internationale strafmaatregelen zou zijn voorgespiegeld. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de Straat van Hormuz varen. Dat meldt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Gisteren maakten beide landen bekend dat er een akkoord is bereikt over een staakt het vuren. Daarmee gaat de zeestraat van Hormuz weer open voor vrachtverkeer. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sinds 10 april mogen Tesla-rijders in Nederland gebruik maken van de zelfrijdende functies. Dat zou volgens Tesla 10 keer veiliger zijn dan menselijke bestuurders, maar volgens experts klopt dit dus niet. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM
9: is er even niet.
8: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
9: Nu
8: op 1098.
9: En via de digitale kanalen.
8: 10 jaar Radio Sea Breeze.
10: 10 jaar Radio Sea Breeze.
9: Radio Sea Breeze.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. Opleidingen voor de intensive care duren 18 maanden, dus bij het begin van een pandemie extra mensen scholen gaat niet helpen volgens hem. Opgeleide mensen moeten bovendien blijvend op een IC aan het werk om hun kennis niet te verliezen, dus ze kunnen ook niet op andere afdelingen werken buiten de pandemie om. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. De Verenigde Staten en Iran hebben overeenstemming gevonden over het staken van hun oorlog, waarbij Iran ook het intrekken van internationale strafmaatregelen zou zijn voorgespiegeld. De Britse regering mocht de actiegroep Palestine Action verbieden door het te bestempelen als terroristische organisatie. Dat oordeelt het gerechtshof in Londen. De groep wordt hiermee gelijkgesteld aan terroristische organisaties als IS en Al-Qaeda. Lidmaatschap kan 14 jaar gevangenisstraf opleveren. In februari oordeelde een lagere rechter nog dat het verbod buitenproportioneel was. De actiegroep zegt naar het Hoge Rechtshof te stappen. En meerdere supermarktketens in Nederland en België hebben dierenvoeding teruggeroepen omdat er stukjes blauw plastic in het voer zijn gevonden. Na Albert Heijn en Jumbo waarschuwt ook Lidl voor mogelijke plasticvervuiling in honden- en kattenvoer. De producten zijn allemaal afkomstig van Partner in Pet Food NL, de Nederlandse vestiging van een groot internationaal bedrijf in huisdiervoeding. Het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Vannacht toenemende bewolking met vanuit het westen kans op een bui. Morgen iets warmer met wat neerslag, later ook veel zon. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
12: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Sea Breeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Welkom bij de maandageditie van Rockwave, de Easy Rocket Ballads, nummertje 549, die we openden met Don't Know Much, gezongen door Linda Ronstedt, tezamen met Aaron Neville.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel, dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

The Culture Club. Do you really want to hurt me? Nee, echt niet, nee, echt niet. Zeg, ben je al eens een keer op onze site geweest om bijvoorbeeld te kijken wat en wie de DJ's van CB's zijn? Nee, dan moet je gewoon even naar radiocb's.nl gaan. En op onze site kun je nog veel meer leuke dingen vinden, hoor. Dus bijvoorbeeld een webshop of een contactpagina of een chatbox of een programmaoverzicht. Enfin, kijk maar even lekker rond. Dit is Phil Collins en Groovy Kind of Love.

zoutwater. Nou, daar heb ik wel genoeg van gezien in 1979. Ik werd me bijna zelfs noodlottig. Maar goed, het is gelukkig goed afgelopen. Frank Boeien, die zong over Kaap de Goede Hoop. En daar hoort natuurlijk ook een hele hoop zoutwater bij.

kennen haar natuurlijk van Your Chauvin. Het was een mega hit en dit is Carly Simon's It's Hard to Be Tender. Ook heel mooi en gevoelig. Net als deze van Rod Stewart. The first cut is the deepest.

0: vijf over half zeven, de Loving Awareness Band met The Vibes Inside, voorafgegaan door Van Morrison met Have I Told You Lately That I Love You. Nee, dan moet je dat wat vaker gaan doen hoor.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Het origineel was natuurlijk van Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. Door velen gecoverd. Onder andere Guns N' Roses, Eric Clapton. En deze van Randy Crawford is ook zo mooi. En ik heb zoveel van deze covers hier in de studio, vrienden. Ik zou een uur lang Knocking on Heaven's Door kunnen draaien. Ik geloof dat je daar niet echt op zit te wachten, of wel? Nee, dat dacht ik al. Daar zit je natuurlijk helemaal niet op te wachten. Want er is te veel van het goede. Alhoewel de Easy Rock and Ballads natuurlijk wel heel erg mooi zijn. Zo ook de volgende van Sheryl Crow.

eigenlijk is dit muziek om bij een ondergaande zon te beluisteren. Maar ja, die gaat zo laat onder tegenwoordig. Heerlijk, no one said it would be easy. Kwart voor zeven. Je zou denken de Nederlandstalige, maar ik dacht nee, we gaan eventjes nog een stukje toch over dat strand lopen tezamen. Hè? Zo naar die zon kijkende die nog lang niet ondergaat op dit moment. Tezamen met Chris Rea en On The Beach.

Cornelis Heelstra met de Nederlandstalige. Tot slot, zou het een broer van onze Anne zijn? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Maar we gaan wel op naar het einde van Rockwave, de Easy Rock and Ballads. Met Gloria Estevan en ik.

0: En toch gaat het gebeuren. Over een kleine 2 minuten is het zover om voor de groot om te gaan eten, zeg ik meestal, want dat is ook zo. Het maagje knort weer. En ik heb gezien wat we gaan eten vanavond. Dat wordt heerlijke kippensoep, zelf gemaakt door mijn vrouw uiteraard, met van die lekkere saucijzenbroodjes uit de airfryer. Oh, daar kan ik zo van genieten. En dat voor de maandagavond. Hoe moet dat dan vrijdag niet worden? Ik zeg bedankt voor het luisteren naar de Easy.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De VS en Iran hebben een principeakkoord digitaal ondertekend om hun conflict te beëindigen. Dat zei president Trump tijdens de G7-top in Evian-le-Bain. Volgens hem gaat de straat van Hormuz deels open en is de vaarroute vrijdag weer volledig toegankelijk. Ook zou Iran hebben ingestemd met strenge afspraken om te voorkomen dat het land nog kernwapens ontwikkelt. Vrijdag is de officiële ondertekening van het akkoord in Genève. De volledige tekst van de overeenkomst wordt later deze week openbaar gemaakt. Speelstad Rotterdam, het nooit geopende pretpark van ondernemer Henny van der Most, laat een schuld van bijna 50 miljoen euro achter. Zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het park. Het terrein werd eerder dit jaar geveild voor 6,5 miljoen euro, maar het was lang niet genoeg om de schulden af te lossen. Van der Most noemt zichzelf de grootste schuldeiser, omdat hij via andere bedrijven veel geld in het project stak. Er ligt inmiddels ook al beslag op het landgoed en de woning van de 76-jarige ondernemer. Twee pleegvaders uit Den Bosch zijn veroordeeld voor het seksueel misbruiken van hun pleegzoons en hun hond. Ze kregen 502 dagen cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, plus een taakstraf van 240 uur. Omdat ze al in voorarrest zaten, hoeven de twee niet terug de gevangenis in. Volgens de rechtbank hadden de mannen al seksuele plannen voordat de jongens bij hen kwamen wonen. Ook maakten en verspreidden ze seksueel beeldmateriaal van de kinderen. De pleegkinderen zijn inmiddels uit huis geplaatst. En de marathon van Sneek dreigt opnieuw niet door te gaan. De gemeente Zuidwest-Friesland heeft de vergunning voor komend weekend ingetrokken omdat het EHBO-plan werd opgesteld door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. Zo'n 3000 lopers weten daardoor nog niet of ze kunnen starten. De organisatie zegt dat er geen signalen waren dat er iets mis was. Mogelijk gaat de Sneker Marathon door met een nieuwe EHBO-partij. Vorig jaar werd het evenement afgelast vanwege de hitte. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
13: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
12: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
13: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
12: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

muziek uit 1964 van Paul Enka. Een hele goede avond, hartelijk welkom bij The Music Factory. Een uur lang een reis door het muzikale landschap. Paul Enka die schreef voor verschillende artiesten de nummers She's a Lady, onder andere van Tom Jones. En My Way schreef hij die door verschillende artiesten werd gezongen. Fijn dat je erbij bent. Van Amerika gaan we naar Engeland. Pete Sarstedt. And now where do you go to, my lovely?

0: het album Vallen en Opstaan hoorde je Rob de Nijs. En wie wilde niet een huis in de zon. En daarvoor het Cooldown Café met Rob Ronalds en DJ Frank. En de twee danseressen Angela en Masha. En nummer Siwawa.
1: Seabreeze. Classic. After classic. After classic. After classic. Classic hits.
0: En we gaan door met Carlos Santana. En nummer Hold On.

Carlos Santana, nog steeds lekker bezig met muziek. En dit was een van zijn lekkere nummers. En die heette Hold On. Door met de Doobie Brothers. En we gaan even naar de muziek luisteren. Wat wel, Listen to the Music. MUZIEK

0: 30 miljoen platen verkochten ze wereldwijd. Deze formatie Evoke en je hoorde Dancing the Night Away. Door met de formatie The Mavericks, afkomstig uit Amerika. En Back in Your Arms Again.
1: Choosing the right station.
2: 10, 9, 8
1: AM.
2: The Seabreeze. The music you want is right here. 13, 9, 5
1: AM. The Seabreeze.

lang een reis door het muzikale landschap met John van Dijk tot de klok van 8 uur. En dit waren de Mavericks en Back in Your Arms Again. Toch zo'n leuke plaat. Nederlandstalige productie. Evangeline. Wat zie je? De Staro.

0: Frankie and the Americans and Come a Little Bit Closer. En voor Frankie Valli, die verantwoordelijk is ook voor de muziek in de film Grease. En je hoorde hem Walk Like a Man.
1: Alleen bij Radio Seabreeze hoor je de mooiste gouden ouwe. Gouden.

Altijd lekker vrolijk, deze Sugar Lee Hooper en Ik Ben Een Nicht. Komende band uit Australië, opgericht in 1975 in Melbourne. The Little River Band en Help It's On Its Way.

0: Sandy Posey en I'll Take It Back. En voor hoorde je Cliff Richard uit de film Summer Holiday, de gelijknamige titel. Ik heb nog één vocale voor je en dan neem ik vast afscheid van je. Een hele prettige avond nog en een mooie week. En ik ben er volgende week weer om de klok van 7 uur.
1: Let's go back to the days of offshore radio.
0: En we sluiten af met de Hughes Corporation en Rock the Boat.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie en Sesamstraat en is vooral bekend van vernieuwende programma's als de Barend Servet Show, de Chef van Oekel Show en het radioprogramma Ron Flon Flon. Wim T. Schippers begon in de beeldende kunst en groeide uit tot een van de invloedrijkste cultuurmakers van Nederland. Tot op hoge leeftijd was hij nog actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. Rusland zit vermoedelijk achter de brandstichtingen die vorig jaar waren gericht tegen de Britse premier Starmer, dat meldt de BBC na eigen onderzoek. Bij die branden werden twee voormalige woningen van Starmer en een auto die ooit van hem was beschadigd. Twee mannen zijn door een Londense jury inmiddels schuldig bevonden aan de brandstichtingen. Ze kregen volgens de BBC hun opdrachten via Telegram van een jonge Russische diplomaat. Moskou heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De VS en Iran hebben een principeakkoord digitaal ondertekend om hun conflict te beëindigen. Dat zei president Trump tijdens de G7-top in Evian-le-Bain. Volgens hem gaat de straat van Hormuz deels open en is de vaarroute vrijdag weer volledig toegankelijk. Ook zou Iran hebben ingestemd met strenge afspraken om te voorkomen dat het land nog kernwapens ontwikkelt. Vrijdag is de officiële ondertekening van het akkoord in Genève. De volledige tekst van de overeenkomst wordt later deze week openbaar gemaakt. En Speelstad Rotterdam, het nooit geopende pretpark van ondernemer Henny van der Most, laat een schuld van bijna 50 miljoen euro achter. Zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het park. Het terrein werd eerder dit jaar geveild voor 6,5 miljoen euro, maar het was lang niet genoeg om de schulden af te lossen. Van der Most noemt zichzelf de grootste schuldeiser omdat hij via andere bedrijven veel geld in het project stak. Er ligt inmiddels ook al beslag op het landgoed en de woning van de 76-jarige ondernemer. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: 8 achter de machinetafel zit op het ogenblik Richard de Bruin.
13: Radio One, go, go!
14: En nu zit deze dan!

De Kings natuurlijk hier in de Muziek Express. En Dindy uit 1967. Nou, is dat geen mooie klassieker hier in de Muziek Express. Dit uur alleen maar de allermooiste en beste muziek. De Applechicks en Tell Me Why.

die mooie gouden oude tijd. Nick McKenzie natuurlijk. En One is One. Eén ding geldt hier zeker. De koffie staat altijd bruin en warm inderdaad voor meneer De Bruin. Kijk eens op mijn Facebookpagina Richard De Bruin onder locatie Amsterdam. Daar vindt u heel veel leuke informatie over die aparte eigenwijze meneer De Bruin inderdaad. Hier nog zo'n klassieker. The Rolling Stones en Angie.

Never Can Say Goodbye. Chloe Arcane natuurlijk uit 1975 alweer. Dit nummer doet me altijd denken. Is ergens op YouTube te vinden. Vanaf de zendschepen in de jaren 80 stond het nummer gewoon kaart aan over het hele zendschip wat toen op de Noordzee lag. Ja, ga maar zoeken. Ik ga nog geen namen noemen. Verklap ik in de eind van de uitzending wel inderdaad wie het was. Dan kunnen we misschien nog wel eens een kop koffie verloten. Tijd voor Cool in the King. En dan had de gekke zooi. Celebrations. Doe hier met de koffie natuurlijk. En nu als luisteraar.

Earth and Fire natuurlijk en 24 hours in a day. Nou, maak er maar 48 uur voor, meneer De Bruin. Van die komt gewoon tijd tekort in de week. Zoveel hobby's, zoveel dingen en zoveel muziek uitzoeken en zoveel muziek draaien. Ja, had het maar een 2 weken die je in de week kon houden. Nou, dan was je een stuk op weg inderdaad. Kijk eens op mijn Facebookpagina, Richard De Bruin, onder locatie Amsterdam. Daar ziet u heel veel leuke dingen wat meneer De Bruin allemaal doet. Tijd voor Bananarama. Deze hebben we al heel lang niet meer gehoord. Robert De Niro Waiting. Gaat meneer De Bruin op zoek naar zijn koffie natuurlijk.

Sky High. Als je omhoog kijkt, dan zie je Giorgio. Inderdaad, nog zo'n klassieker hier in de Muziek Express. Ik heb het gezegd, we kiezen gewoon de mooiste uit. En als je suggesties heeft, laat het maar weten via mijn Facebookpagina Richard de Bruin, onder locatie Amsterdam. Tot 1975.

Inderdaad, Spooky and Shoe en Swinging on a Star, oftewel in 1974. Als we al met z'n allen naar boven kijken en dan allemaal wens doen en met z'n allen tegelijk zingen. Nou, misschien krijgen we dan heel goede muziek, inderdaad. Hier nog zo eentje uit de oude doos. De Four Tops in If I Were a Carpenter.

Onvervals, de echte, de Beatles en Good Day Sunshine. Nou, op een mooie zomeravond, dan zit dat zeker wel goed. Tijd voor nog zo'n klassieker uit de jaren 60. De Monkees natuurlijk. Die kan echt niet ontbreken. The Last Train to Clarksville.

Nog één keer. De Rolling Stones natuurlijk en Cat of My Cloud. Meegit in 1966. Nou, we draaien hem gewoon hier weer in de Muziek Express. Kijk eens naar mijn... Nou, kijk eens. Ja, je mag ook surfen natuurlijk. Ga veel sneller naar mijn Facebookpagina. Richard de Bruin onder locatie Amsterdam. En als je eens een keer een verzoekje hebt, laat hem maar achter. En dan draaien we hem de volgende keer. Tijd voor een, ja, ik wil bijna zeggen, jaren 80 tijdswits. Het was een meegit toen de tijd in 82 met The Lion Sleeps Tonight.

Die hebben we lang niet meer gehoord op de radio. Meer zijn te zien. En Coca natuurlijk. Mega zomer uit 1986 alweer. Tijd voor een Nederlandstalige. Inderdaad, toontje lager. En stiekem gedanst. Mooi op die zomeravond.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette houdt zondag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Zij werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Vliegtuigpassagiers in de EU krijgen vanaf volgend jaar waarschijnlijk meer duidelijkheid over hun rechten. Volgens een nieuw akkoord wordt handbagage gratis. Passagiers mogen kosteloos een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo meenemen. Ook houden reizigers bij 3 uur of meer vertraging recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De compensatieregels blijven grotendeels gelijk aan de huidige wetgeving. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat die nieuwe regels de ticketprijzen mogelijk opdrijven. Autofabrikant Tesla zou de Nederlandse RDW misleidende cijfers hebben gegeven over de veiligheid van zijn zelfrijdende systeem. Dat meldt persbureau Reuters na eigen onderzoek. Met die statistieken probeerde Tesla goedkeuring te krijgen voor auto's met het full self-driving systeem. Maar de cijfers waren gebaseerd op oneerlijke vergelijkingen en gaven een te positief beeld van de veiligheid. De RDW verleende in april als eerste EU-land toestemming voor het systeem. Tesla heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie en Sesamstraat en is vooral bekend van vernieuwende programma's als de Barend Servet Show, de Chef van Oekel Show en het radioprogramma Ron Flon Flon. Wim T. Schippers begon in de beeldende kunst en groeide uit tot een van de invloedrijkste cultuurmakers van Nederland. Tot op hoge leeftijd was hij nog actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Oh, oh, oh.
3: de 1395 AM.
13: Is er even niet.
3: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
3: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
16: Radio Seabreeze.
17: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
18: Dit is Wiebe Christ met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
19: Radio Seabreeze. Los.

Vandaag met Hans de Boy, een zanger en liedjeschrijver, geboren op 2 juni 1958 in Arnhem. Hij studeerde kleinkunst in Antwerpen en werd daarna theatertechnicus voor onder andere Boudewijn de Groot. In het begin van de jaren 80 vormde hij met Alain Mazijn de cabaretgroep Circus Stupido. Ze brachten onder andere de single We Gaan uit, die geproduceerd werd door Bram Vermeulen. De groep Golden Delicious verzorgde

uitgever Hans Kuster stelde hem in 1983 in staat zijn eerste album op te nemen. Dit album, genaamd Hans de Boy, was zowel in België als in Nederland een succes. De bijbehorende single Een Vrouw Zoals Jij, die voorafgaande het album verscheen, bereikte de 20e plaats in de Nederlandse top 40. Ja.

In de zomer van 1983, 16 juli, verscheen de single Annabel. Dat was een bewerking van Boudewijn de Groot en Herman Pieter de Boer, dat oorspronkelijk bedoeld was voor de grootste album Van de Afstand. De muziek werd verzorgd door Ruud van Es en Peter Kommers van de band Nova, in wiens studio het nummer ook weer opgenomen. Hier hoor je de 2.0 versie. Het lied bereikte de derde plaats in de top 40.

Het album Vermoeden van Vrijheid bracht 7 januari 1984 de hit Thuis Ben, dat een bewerking was van de Boze Piano Chanson, waarvoor Herman Pieter de Boer de tekst herschreef en de muziek werd bewerkt tot een popsong. Het werd alarmschijf en haalde daarna de 7e plaats.

De boy voelde zich echter ongelukkig in de gekozen muzikale koers. Zijn eigen werk viel veel meer in de categorie grimmige chansons, zoals Jacques Brel en Ramses Shaffy die vertolkten. Op 12 mei 1984 kwam Vrijheid uit, dat in de tipperaden bleef steken.

de tweede helft van de jaren 80 legde hij zich steeds meer toe op die stijl. En verder plaatssucces bleef dus uit. Wel trad de boy in de loop der jaren regelmatig op in theaters en in Antwerpse cafés. Zo bracht hij de evergreen De Lichtjes van de Schelde van Bobbejaan Schoepen uit 1952 weer onder de aandacht. Dit maakte hij in een duet in samenwerking met Hannes van der Velden. De tijd.

weken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf. Voordat ik weer terugkom in het land.

aan je hou, dat hoef ik je niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw, maar toch moet hij altijd weer varen. Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor,

12 januari 1985 verscheen de single Ogen, die samen met de opvolgers allen in de tipperaren bleef steken. De boy gaf een boek uit waarin hij zijn persoonlijke levensfilosofie beschreef en waarbij hij onder meer pleitte voor de oprichting van een ministerie van liefde. Hij liep maandenlang met een rugzak vol boeken door het land om die huis en huis te verkopen. Uiteindelijk wist hij er meer dan 4000 te slijten. In november 1986 kwam de single Alle Vrouwen uit. Ondanks de positieve reacties en veel airplay kwam de single niet verder dan de tweede plaats in

2001 werden 77 olieschilderijen van hem geveild die door een gerechtsdeurwaarder in beslag waren genomen. De boy, die inmiddels in het Belgische Oostende woonde, keerde in 2007 met een nieuwe band terug op de Nederlandse podia en zong liedjes van zijn album Emocratie, dat in september was uitgekomen. Zoals Dit is geweldig.

In 2008 vertrok de boy naar Thailand, waar hij op het eiland Koh Phang Nang woont en ging werken aan zijn comeback samen met musicus-producer Hans Vermeulen. In oktober 2009 verscheen zijn cd Ontsnapt aan een kokosnoot. In 2010 was er een Nederlandse tournee en in 2011 nam hij samen met de Nederlandse rapper Sef het nummer Het regent diamanten op.

2012 maakte de boy een nummer getiteld Verkiezingen 12 september. In april van het jaar trouwde hij in Thailand. De boy heeft volgens eigen zeggen een vorm van autisme die pas in 2013 gediagnosticeerd werd. Volgens de boy biedt de diagnose hem rust. In 2014 verscheen Leonard Cohen's single Hallelujah en een jaar later de single Niets is voor altijd. In samenwerking met de kleinkunst rockband. In de videoclip zit je

November 2021 werd de boy opgenomen op de intensive care van het Amsterdamse UMC met COVID-19. Hij had zijn manager toen al gevraagd bij een eventueel overlijden het nummer Vlinderhart uit te brengen.

0: 12 april 2023 verscheen het boek Het Wordt Niet Zonder Jou. Een biografisch portret geschreven door auteur Sander van Leeuwen. De single Nooit Meer Van God Los kwam uit in dat jaar in samenwerking met pianist Jacco Wijnja.
1: De rook in mijn hoofd is verdwenen. Ik voel het leven weer aan. Dank God op mijn blote knieën dat hij mij niet heeft.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten waren met onder meer een traumahelikopter en meerdere politiewagens aanwezig. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. Er is een grote zoekactie bezig, ook met een helikopter. Wat er precies is gebeurd rond de winkel in Gouda is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. De Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen in meer dan 20 jaar zijn. Abbas is inmiddels 90 jaar en sinds 2005 president. Zijn termijn liep eigenlijk al jaren geleden af. Eerdere beloften voor nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld, wat tot veel kritiek leidde. Later dit jaar wil Abbas ook al verkiezingen voor het Palestijnse parlement organiseren. Premier Jette houdt zondag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Zij werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. En de Oekraïnse regering noemt de start van de EU-toetredingsgesprekken een belangrijke mijlpaal in het proces richting lidmaatschap van de Europese Unie. Volgens vicepremier Kaczka is EU-toetreding een droom van de samenleving en ook een veiligheidsgarantie. Hongarije blokkeerde het proces lange tijd, maar heeft die blokkade inmiddels opgeheven na afspraken over de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De verwachting is dat Oekraïne op zijn vroegst eind 2028 lid kan worden van de EU. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
0: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze AM. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze met Frank van den Berg.

Hartelijk welkom weer bij een nieuwe episode van Frank in the Blues. Jazeker. Lekkere bluesmuziek. We begonnen met The Crying Out.

0: Wij bewijzen dat de AM...
1: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.
2: 1098 1395 Seabreeze AM.
3: En we blijven even met wat rustige muziek. Tenminste, hij begint rustig. Erik Stekkel.

Seabreeze. 1395 AM.

0: Hij mocht natuurlijk niet ontbreken in mijn show. B.B. King. Please send somebody to.
1: Yes! Oh,
0: iets van een heel andere orde. Circus. Prats. Hell to pay. Dat is een stukje stevige muziek. Op de radio zien we die is.

0: Je kunt het allemaal beluisteren op Radio Seabreeze.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.
0: Op de AM 1395. En op de 1098.

geboren uit een hele grote arbeidersgezin. Met een hele grote verzameling aan platen. Uit Santa Monica. United States of Amerika. Klinkt lekker hoor. Het nummertje is alweer uit 2013.

0: Sebring, 1395 AM.
1: Het is een nummertje van Johnny Kita Watson en Laura Wins Williams. Wat je niet zo graag, wat je niet zo veel zal horen, want het was een bonus track. Coke. We draaien bekende en onbekende nummers. Misschien ken je deze wel, maar of niet. Maakt me niet uit eigenlijk. Ik vind het wel een leuk nummer. Dit is Luther en Ellison.

0: het als ijs. Ik heb hier ook ijs in mijn vriezer liggen. Min 20 graden. Best wel koud. Het volgende nummer wil ik eigenlijk helemaal niet aankondigen. Want het is een lekker nummer. Uit 1981 van de album Breaking Away. Ik zou zeggen, ja, je zal hem zelf wel herkennen wie het is.
1: Dit is Radio Seabreeze.
2: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
1: In 395 AM.
3: Oh, yeah, that's it.
0: Hij duurt lang.
3: That's it.
0: Ik ga hem niet helemaal draaien, denk ik. Dus Al Jarreau.
3: Hey man, what's your mama gonna say?
0: It's a roof garden.

0: Mooi, hè? Ja, ik moest El Giro even een stukje afkorten, inkorten. Ik wil zoveel muziek draaien in het ene uurtje. Ik moest Aretha Franklin ook nog eventjes een kans geven.
1: Radio Seabreeze. Radio Seabreeze. De muziek maakt het verschil.
0: Precies. Als je dat maar weet. Alle soorten muziek. En op de maandagavond is dat bluesmuziek. Tussen de klok van 10 en 11. Mijn naam is Frank van den Berg. When

En wist je dat je dit programma ook terug kon luisteren? Dan ga je naar onze website www.radiozeebreeze.nl. En dan het kopje uitzending gemist. Boven in programma's, uitzending gemist. En dan scroll je naar beneden toe. En dan vind je mij daar. En dan kan je deze uitzending weer terugluisteren. Net zoals elke uitzending van afgelopen week van elke DJ. En we hebben er een heleboel hoor. Jazeker, we hebben bijna 35 DJ's. Voor elk wat wils. Dit is GB Hutto.

0: Hij doet het goed hoor. Nummertje uit 2002. JB Huta.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

van de gelijknamige album Come On In This House. Junior Walsh samen met Early Hooker. Ga gauw door. Nog één nummertje.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten waren met onder meer een traumahelikopter en meerdere politiewagens aanwezig. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. Er is een grote zoekactie bezig, ook met een helikopter. Wat er precies is gebeurd rond de winkel in Gouda is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. En de Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen meer dan 20 jaar zijn. Abbas is inmiddels 90 jaar en sinds 2005 president. Zijn termijn liep eigenlijk al jaren geleden af. Eerdere beloften voor nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld, wat tot veel kritiek leidde. Later dit jaar wil Abbas ook al verkiezingen voor het Palestijnse parlement organiseren. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
12: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
3: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
12: Dat valt eigenlijk reuze mee.
3: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I have a full hour of the blues lined up for you today. And if you love the blues, then stay tuned for the next hour. I have some great artists coming up. I've got the Greg Taylor Band, Deborah Power, Els Bailey and Joe Louis Walker, just to name a few. And my artist of the week is Samantha Martin and Delta Sugar from their A Beautiful Buzz album. So that's a lot of blues to fit in the next hour. So sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. And to start the show today, the Greg Taylor Band is a fusion of blues, rock and soul, driven by the unmistakable voice and songwriting of Scottish frontman Greg Taylor, whose music sits between blues rock, soul, Americana and classic rock. The Take a Left album was released in April 2026 and is built around themes of crossroads, consequences, redemption and life-changing decisions. Well, that about sums up the blues, doesn't it? Taylor described it as his most personal record. So from Take a Left, here is the Greg Taylor Band with Ain't Got You.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk,
3: snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
12: Oh,
3: de 1395 AM.
12: Is er even niet.
3: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
12: Nu
3: op 1098.
12: En via de digitale kanalen.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Radio Seabreeze.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
14: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
0: De Middle of the Road Show. Iedere werkdag om 4 uur met Hans de Knecht op Seabreeze AM.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: De kledingboxer voor de mooiste herfstkleding, nu extra voordelig. De kledingboxer heeft schitterende najaarsmode. Voor het hele gezin. Tegen plezierig lage prijzen. En u weet het, bij aankoop van een kostuum gratis kiezen uit een van al die andere modieuze artikelen uit de kledingboxer collectie. Zoals bijvoorbeeld een regenjas, japon, mantel of jeanspak. De kledingboxer, voordelige mode voor het hele gezin. In Hulst, Terneuzen, Sluis, Vlissingen en Goes.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die